0: universiteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Ik tel de tijd.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhard. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee. Of je nou ziek of oud.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
8: For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: I'm a fireball.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De speciaalzaak van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63ste Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

in een dag in de studio. De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Renen uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Renen selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Renen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept.

0: Als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: No matter what, no matter what, you got.

0: toujours.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

run the train. Big bag, bustin' out the Bentley band. Take a

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Reenen uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63ste Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Reenen selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Reenen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: down. Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run.

0: Hey opa, hoor je dat?
1: Huh?
0: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
2: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A59, Os richting Den Bosch, is bij Rosmalen-Oost een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.
8: Ik vind de rook mooi. Lieg

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse meren. Of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A59 Os richting Den Bosch, bij Rosmalen Oost is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hier dicht en dat kost je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug volledig afgesloten. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht heb je bij knooppunt Empel nu 10 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Waardenburg heb je nu een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht heb je nu een kwartier vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum is de weg dicht door wegwerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef heb je nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar de Firewall.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorizhia, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken. Maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten oponthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum.

0: that's what we do.
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Baarnenburg 25 minuten oponthoud. En op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden en de weg is hier dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat zij vervolgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorizhia, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg heb je nu een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden, de weg is hier dicht. Het verkeer wordt omgeleid via knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot slot op de N264 Gennep richting Uden tussen Volkel en Uden 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeer.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch? Ja.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Reenen uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Reenen selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Reenen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum nog 10 minuten oponthoud. Het komt door wegwerkzaamheden en de weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via het knooppunt Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Come on, yeah.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren. Ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat de airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af. Er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De speciaalzaak van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63ste Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: help it, I just...
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren. Ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat de airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af. Er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelaste van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. De familie lijdt hieronder, aldus van Egmond. Vandaag vindt er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 23-jarige verdachte Chris Jude plaats. Volgens zijn advocaten heeft er in potentie een privacy-schending plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. De Amerikaanse president Trump ziet dat anders en presenteerde het als een grootste overwinning. Iran spreekt van een verklaring van Amerikaanse nederlaag. Het land stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum heb je 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten oponthout. En tot slot op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Reenen uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Reenen selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Reenen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum heb je 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten oponthout. En tot slot op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden, omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Gisteren werd een evacuatieplan in gang gezet door de Internationale Maritieme Organisatie om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in de Persische Golf liggen, daar weg te krijgen. Oman werkt met het scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties samen. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum heb je 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten oponthout. En tot slot op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. informatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu. En meisje.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Vis-speciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden, zoals op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum heb je 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten oponthout. En tot slot op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
2: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden 2 landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector Magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza en daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstaten ziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Respect.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De speciaalzaak van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63ste Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: What if I want you now?
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Een toezichthouder van het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Hij noemt het besluit onwettig, oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs. Eerder oordeelden 3 onafhankelijke rechters dat er te weinig bewijs is voor de beschuldigingen. Khan kan worden weggestuurd als een meerderheid van de 125 lidstaten dat vindt. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. Het gaat om 3 mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 gezinsleden die mee mochten. De Nederlandse regering was lange tijd van mening dat het voldoende was om toestemming voor de reis bij de Israëlische autoriteiten aan te vragen, en dat leidde tot veel discussies. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Op basis van politieinformatie lijkt het erop dat de 2 samen op vakantie waren. Wat er precies gebeurd is, is nu nog onduidelijk, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Er zal autopsie moeten worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Volgens de Telegraaf is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de zaak. Vanmiddag rond 12:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. In het oosten van Brabant, rond Amsterdam en Haarlem, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg werd eerder vanmiddag hittekracht 9 bereikt. Hittekracht 10 in Eindhoven was van korte duur, want een paar minuten later daalde de hittekracht daar alweer naar 9. Het weer: droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Renen uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Renen selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Renen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 14:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen, veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen, moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat de 70 kilometer file. De langste files staan op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem een kwartier op onthoud. A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof 10 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo. Voor Kuik een kwartier vertraging. De N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Uitwijk en Brakel. Een half uur vertraging door een ongeluk. Het verkeer wordt daar omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is persoonlijk.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Sophia, tu sais.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Renen uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Renen selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Renen hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintom en Waardenburg 10 minuten vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Olster knooppunt Bankhoef een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier. Op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Tussen Giessen en Brakel een kwartier vertraging. Het verkeer wordt daar omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. Wel is er veel draagvlak voor het uitgeven van meer geld aan veiligheid en verdediging, maar mensen vragen zich af of dat bij Defensie lukt. Volgens de onderzoekers zou de overheid duidelijker moeten communiceren hoe het geld besteed wordt. Vorige maand verscheen een rapport van de Rekenkamer waaruit naar voren kwam dat Defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan 2 programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Er waren een kleine 15.000 websites besmet. Denk daarbij aan websites van garagebedrijven en restaurants. Als mensen die sites bezochten, konden de hackers infostealers installeren. Politiedienst Europol stelt dat een Russische criminele groep achter de aanval zit. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens United Consumers betaalt men nu een gemiddelde prijs van ruim €2,45 voor een liter Euro 95 benzine. Dat is bijna 10 cent minder dan eind vorige maand. Dit is wel de prijs die aan de snelweg gevraagd wordt. Elders in het land ligt de benzineprijs vaak lager. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Ondertussen heeft Air France aangegeven dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd. In Congo zijn ruim 1000 gevallen van ebola vastgesteld. Een kwart van de patiënten is overleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 100 kilometer file. De langste file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp, 20 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 20 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel, 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem, een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Welkom bij Breda Nu.
14: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
14: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Vis-speciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetailisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden alweer wat korter. Er staat in het zuiden van het land nog 60 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintam en Waardenburg een kwartier oponthoud. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 20 minuten oponthoud. Dat heeft ook te maken met wegwerkzaamheden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoeven een kwartier. A58 Breda richting Tilburg voor knooppunt Zinanderbos 10 minuten. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomeren en Gelderop 10 minuten vertraging. Er liggen voorwerpen op de weg. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan nog files op de A27 Breda richting Gorinchem, tussen Werkendam en Gorinchem een kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Knooppunt Bankhoef 10 minuten. A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomeren en Geldrop. 20 minuten vertraging, er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: zijn.
1: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
2: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen, wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/

0: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopte ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen. Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waarna ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent maximaal weer een museum in Scheveningen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Afrit Zomeren en Gelderop, 5 minuten oponthoud, staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten. Zo was er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Vis-speciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Zomeren en Gelderop 5 minuten op onthoud, daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
8: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke dienst van de EU. In die functie krijgt ze de leiding over het wereldwijde netwerk van EU-delegaties. Ollongren had eerder al een EU-mensenrechtenfunctie. Er is spanning binnen de Europese diplomatieke top. Er zou oneenigheid zijn tussen EU-commissievoorzitter von der Leyen en EU-buitenlandchef Callas over invloed en taken. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
12: The dice keeps on rolling and we're far away from the finish line.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De speciaalzaak van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63ste Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is er dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Sharaa. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. En Frankrijk breidt code rood voor extreme hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Lieve luistervrienden, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Sjaki's Platengala. Gaat het nog een beetje in die hitte? Nou, met mij ook niet hoor. Maar goed, de komende twee uur ga ik u weer verwennen met heerlijke muziek. Pareltjes uit de jaren 60, weemoedige klanken uit verre oorden en enkele klassiekers van eigen bodem. Het eerste nummer van vanavond, dat leerde ik kennen dankzij een oude voetbalvriend die het onlangs op Facebook plaatste. De band, de Shangri-La's, die kende ik natuurlijk al, maar niet dit nummer uit 1967. Er hangt altijd iets van mysterie en tristesse rond hun liedjes. Dit is niet zomaar popmuziek, dit is hogere kunst. En met dit nummer heb ik er toch weer wat bij geleerd. Hier zijn de Shangri-La's met I'll Never Learn.

I'll Never Learn. Een prachtig lied van de Shangri-La's om de koude rillingen van te krijgen. Nou, en dat is bij temperaturen als deze mooi meegenomen. Het liedje dat is geschreven door een Amerikaanse mevrouw Ezra Mohawk. Ik had nog nooit van haar gehoord, maar in de jaren 60 was ze toch wel redelijk bekend in eigen land. Ze werd zelfs uitgenodigd om op te treden op het fameuze Woodstock Festival in 1969. Maar helaas, Tom Tom was er nog niet en onderweg nam haar chauffeur een verkeerde afslag en zo kwamen ze te laat aan. We waren nog net op tijd om te zien hoe de laatste act de laatste strofe van het laatste nummer van de eerste avond zong. En daarna werd het pikkendonker op het podium, vertelde ze later. Ja, een van de groepen die wel optrad in Woodstock, dat was The Band. En ze speelden onder meer het volgende nummer, The Long Black Veil. En dat is een cover van een country ballad van Lefty Frizzell uit de jaren 50.

0: Dit is Breda Nu.
1: Dit is Breda Nu.
2: En dat was The Band in Sjaki's Platengala. Ja, The Band die speelde op Woodstock ook een nummer dat lid Rick Danko schreef samen met Bob Dylan. This Wheels on Fire. In 1968 was dat een internationale hit voor een Britse zangeres, Judy Driscoll. En speciaal voor vaste luisteraar Jackie draai ik haar prachtige versie van deze klassieker.

Van This Wheels on Fire gaan we naar de Nederlandse band Big Wheel met in de gelederen Bredanaar Cyriel Havemans. In 1969 brachten ze een single uit die vervolgens in de late jaren 70 en de jaren 80 de vaste laatste plaat was in het Kladpot, het roemruchte café aan de haven in Breda. Dit is If I Stay Too Long. Nou, ik blijf nog eventjes hoor.

Big Wheel met If I Stay Too Long. Wat een mooie herinneringen. Ja, het nummer is niet alleen geproduceerd, maar ook gezongen door Hans van Hemert. Hij is een van de grootste producers ooit uit de Nederlandse popmuziek. Zo niet de allergrootste. Hij was de man achter onder meer Love, Sandra en Andres, Martha McNeil, Doris D en The Pins. En hij schreef ook deze kraker.

Jazeker, The Elephant Song van Kamal. Dat lied gebruikt bij een grote inzamelingsactie van het Wereld Natuurfonds. Ja, dat was eigenlijk bedoeld voor Frank Sinatra, maar die haakte af waarna de sympathieke Australische zanger het mocht opnemen. En hoe? Ja, Hans van Hemert, overleden in 2024. Hij produceerde verder onder meer ook Mijn Gebed. En deze single kwam uit in januari 1970, gezongen door D.C. Lewis, oftewel Ruud Eggehuizen. De tekst is van Gerrit ten Braber, de muziek van Joop Stokkelmans en het arrangement van de Belg Bert Page in de stijl van een klassiek orgelkoraal. Het kerkorgel, dat wordt bespeeld door de legendarische Feike Asma en op trompet hoort u Jan Marinus. En dat alles in Mijn Gebed.

Niet mijn gebit, maar mijn gebed van Daisy Lewis. Ja, een slim bedacht nummer hoor. De jeugd die hield ervan vanwege de zanger die eruit zag als een ware popster. En ouderen die genoten van het kerkorgel en de trompet. Gaan we verder met een ander gebed. Het lied My Special Prayer, geschreven door Winnie Scott, dat is vooral bekend geworden in de uitvoering van Percy Sledge uit 1967. Maar wat blijkt nu, dat is niet het origineel. In 1963, toen zong Arthur Prysock het al. En zijn uitvoering, ja, die doet een beetje denken aan Spanish Harlem. U weet wel, die hit uit 1960 van Ben E. King. Maar dit is Arthur Prysock.

Zo, ik heb even wat ijsklontjes in mijn tijltje gegooid, waar ik lekker met mijn blote pootjes in zit. En na My Special Prayer van Arthur Prysock draaide ik The Platters met My Prayer. Over gebeden gesproken, sommige liedjes van de Beatles die worden wel gezien als profane, als niet-kerkelijke hymnes. En dan met name Let It Be, waarin Paul het ook nog eens over moeder Maria heeft. Zijn eigen Mother Mary. Maar toch. En dat brengt ons bij.

Juist, de Beatle-cover van de week. En daarvoor gaan we naar het Roemenië van 1972 en naar meneer Aurelian Andreescu. Hij wordt gezien als een van de grootste Roemeense zangers aller tijden. Aurelian overleed in 1986 aan een hartaanval, slechts 44 jaar. En sinds 1993 wordt er in de Roemeense hoofdstad Boekarest een festival voor jong zangtalent gehouden dat zijn naam draagt. Dit is Aurelian Andreescu met Vai Veni, oftewel Let It Be.

Aurelian Andreescu met zijn Roemeense versie van Let It Be. Ja, de titel van het volgende nummer die is slechts één woordje van twee letters langer dan Let It Be. Het is bekend geworden van The Everly Brothers, maar ik draai voor u The Buffoons uit eigen land met Let It Be Me.

0: Ik draai met regelmaat in dit programma wat van The Buffoons. En dat doe ik vanwege hun ongekend mooie samenzang. Dit was hun versie van Let It Be Me uit 1973. De uitvoering van The Everly Brothers uit 1960 is niet het origineel. Het komt namelijk uit Frankrijk. Gilbert Bécaud. Hij componeerde en zong het al in 1955. Je t'appartiens. Groot artiest hoor, deze Gilbert Bécaud. Bekend van onder meer Nathalie, Et Maintenant en L'Important C'est la Rose. Maar ik laat een lied van hem horen uit 1968. Je reviens te chercher. Ik kom terug om je te zoeken. Voici, monsieur 100 000 volts, Gilbert Bécaud.
1: Je reviens.

Een Frans chanson op de later woensdagavond. Dat was een zoekende Gilbert Bécaud in 1968. 3 jaar eerder was ook Del Shannon op zoektocht. Hij wilde een veilige schuilplaats vinden voor zijn geliefde en voor hem. Dit is het schitterende Keep Searching.

0: Je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: Demonstructie 11.
3: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplicies Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

Na Keep Searching van Del Shannon was het de beurt aan Kees van Kooten en Wim de Bie van het Simplistisch Verbond. En met de mattenklopper in de hand zongen zij Zoek Jezelf uit 1975. Het is een Nederlandse versie van het lied Lay It Down, geschreven door Gene Thomas en voor het eerst uitgevoerd door Lonnie Mack in 1971. Nou, van Zoek Jezelf gaan we op een speurtocht naar iemand anders. Iemand die soms niet te vinden is. De Seekers uit Australië zongen daar in 1964 werkelijk prachtig over. I'll never find another you.

Altijd weer ontroerend. De stem van Judith Durham, de zangeres van The Seekers. En zij hadden het over I'll Never Find Another You. Dit plaatje uit 1964 is geschreven en geproduceerd door de Brit Tom Springfield, de oudere broer van zangeres Dusty Springfield. Samen maakten ze deel uit van de folkband The Springfields, die qua muziek en sfeer te vergelijken is met The Seekers. En diverse nummers zijn ook door beide groepen uitgebracht, waaronder Island of Dreams, ook al zo'n mooie. En voor The Seekers schreef Springfield verder klassiekers als The Carnival is Over, A World of Our Own en Georgie Girl. Ook voor zijn zusje schreef hij nummers, waaronder het volgende lied Losing You. En ja, dat brengt ons bijna bij het einde van het eerste uur van Sjaakie's Platengala. Na reclame en nieuws ben ik weer bij je terug hoor voor nog een uurtje heerlijke, verkoelende muzikale melancholie. Maar eerst nog even Dusty Springfield met Losing You. En wie weet, ja, ik kijk even op de klok, misschien dat er zelfs nog een kleine toegift in zit. Tot straks.

0: mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is 1 persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Sharaa. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Welkom terug, lieve luistervrienden, bij Sjaki's Platengala op deze woensdagavond 24 juni. Vandaag is het de verjaardag van niemand minder dan mijn lieve vrouw. En daarom ga ik speciaal voor haar een mooi plaatje draaien dat ook een rol speelde bij ons huwelijk, inmiddels ruim 22 jaar geleden. Het is een lied van Rini Dobbelaar, lid van de band Out West. Hij schreef het nadat zijn vriendin voor het eerst bij hem was blijven slapen. Wat een dag om stil te blijven staan. Dit is uit het jaar 2000, Lantaarnpalen.

U hoorde Rini Dobbelaar in Oud-West met de heerlijke ballade Lantaarnpalen. Een lied over de romantiek van een stad om 5 uur 's ochtends en over het wonder van een nieuwe liefde. Op de laatste cd van Alex Roeka staat een lied dat ook begint met het ochtendgloren. De stad der wonderen. In recensies wordt het nummer Brilliaans genoemd. Opzwepend, rauw en toch gevoelig. Alex Roeka op zijn best.

De zon komt weer op. We gaan weer ontwaken. Verbaasd er nog altijd te zijn. De nacht geurt nog na. In het slonzige laken.

zakt weer weg. De schemer gaat sluipen door de stegen in het hart van de stad. Wat niet kan overdag,

Na Alex Roeka en De Stad der Wonderen draaide ik The Road Ahead, de megahit uit 1999 van het duo City to City, Maarten van Praag en Bredanaar Alexander van Bremen. Dat liedje dat stond liefst 28 weken in de top 40, waarvan 4 weken op 1. En daarmee was het ook de nummer 1 in het jaaroverzicht. Ja, City to City, dat was weer zo'n typisch geval van een one-hit wonder, helaas. Maar ik kom nog even terug op de Stad der Wonderen. Een van de meest bijzondere steden die ik ooit bezocht, dat was de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Nou, en dat brengt ons bij... De onverstaanbaar goede plaat. Ja, de onverstaanbaar goede plaat van deze week, die is van zangeres Namgyel Lamo. En zij neemt ons mee naar het dak van de wereld. Naar de op 3650 meter hoogte gelegen stad Lhasa. Ooit was dit de woonplaats van de Dalai Lama en ademde elke straat die unieke Tibetaanse cultuur. Sinds 1950 worden stad en land wreed onderdrukt door de Chinezen, die langzaam maar zeker die cultuur uitroeien en van Lhasa een Chinese stad hebben gemaakt. En de wereld die kijkt toe zonder in te grijpen. Verschrikkelijk. Dit is Namgyel Lamo met Nima Lhasa. Een dag in Lhasa.

Een onverstaanbaar mooi Tibetaans lied gezongen door Namgyal Lamo, Nima Laza. Iets heel anders. Ik had het laatst over de zogenaamde answer songs. Hè, die een reactie zijn op een ander liedje. En vaak op dezelfde melodie. Dat is een al eeuwenoude traditie die in de jaren 50 weer in de mode kwam. Zo kent het bekende nummer Hound Dog van Big Mama Thornton uit 1953. Zeker 6 van die reactieliedjes. Maar ik ga het tamelijk hilarische antwoord draaien op een ander liedje dat ook vooral door Elvis bekend geworden is, Good Luck Charm. Dit zijn Judy en Joe met Don't Wanna Be Another Good Luck Charm. Wij gaan terug naar 1962.

Nou, of ik het echt mooi vind, dat weet ik niet. Maar ja, grappig, dat is het natuurlijk wel. Judy and Joe met Don't Wanna Be Another Good Luck Charm. In 1966, ja, toen had de vanavond al genoemde Percy Sledge een jukkel van een hit met When a Man Loves a Woman. En ook daar kwam een reactie op van zangeres en actrice Kathy Lester, die in de jaren 70 een rol speelde in die legendarische tv-serie Het Kleine Huis op de Prairie, die volgens mij door de EO werd uitgezonden. En deze Kathy Lester die zong eveneens in 1966 When a Woman Loves a Man.

Na Cathy Lester met When a Woman Loves a Man draaide ik Percy Sledge zelf met Take Time to Know Her uit 1968. Percy is overigens geen familie van de meisjes van Sister Sledge, ook al zongen zij We Are Family, maar dat geheel terzijde. Van Take Time to Know Her gaan we naar To Know Her is To Love Her. In feite is ook dat een soort van answer song, een reactie op de hit van de Teddy Bears, To Know Him is To Love Him. Dat nummer is geschreven door Phil Spector, geïnspireerd door de tekst op de grafsteen van zijn vader, To Know Him was To Love Him. De Amerikaanse band Bambi Kino die heeft zich gespecialiseerd in de muziek die de jonge Beatles speelden tijdens hun verblijf in Hamburg en bij optredens in de Cavern in Liverpool begin jaren 60. Voor hun doorbraak dus. En dat waren toen voornamelijk nog covers, waaronder dat liedje van de Teddy Bears. Dit is Bambi Kino met To Know Her is To Love Her.

De Amerikaanse band Bambi Kino die kroop in de huid van de piepjonge Beatles met To Know Her Is To Love Her. Ik ga verder met nog een liefdesverklaring en die is van niemand minder dan Roy Orbison, The Big O. Na zijn succesjaren 1960-1965 scoorde Roy niet alleen geen hits meer, ook de ene ramp na de andere voltrok zich in zijn privéleven. Hij scheidde van zijn vrouw Claudette om enige tijd later toch weer met haar te trouwen. Maar dat geluk dat was slechts van korte duur. In 1966 zag Roy hoe zijn vrouw dodelijk verongelukte op de motor. 2 jaar later brak er brand uit in het huis van Roy terwijl hij op tournee was in Europa. En 2 van zijn 3 zoontjes kwamen daarbij om het leven. Roy zocht en vond troost in de muziek. Bracht in januari 1969 een LP uit, een nieuwe LP getiteld Many Moons. Met daarop het volgende lied dat extra binnenkomt als je weet wat hem is overkomen. If the world should end today, I could say, at least I've had my day with you. Dit is Roy Orbison met Truly, Truly True.

Roy Orbison met Truly, Truly True. Tja, wat een rampspoed heeft die arme man moeten doorstaan. De Vlaamse zanger Guido Belcanto, een groot fan, die verwoordde het later treffend. Het leven van Roy Orbison was als een Griekse tragedie. En dat doet me denken aan een prachtig plaatje uit 1959. Dit zijn Thomas Wayne en de Dillons met Tragedy.

Thomas Wayne en de Dillons. Ook al zo'n gevalletje One Hit Wonder. Maar dat moet gezegd worden, enkele andere door Thomas Wayne geschreven liedjes, die werden wel hits voor anderen. Zoals deze hele mooie van Troy Sondell uit 1961, This Time.

Troy Sondell met This Time. Een andere Amerikaanse muzikant, Tommy James, die was zo'n grote fan van Troy Sondell dat hij in 1964 zijn band naar hem noemde. Tommy James en de Sondells. En ja, deze groep die is vooral bekend geworden van Crimson en Clover. Maar ik vond een ander mooi liedje van ze met deze fraaie tekst over een weekendrelatie. Of misschien wel een one-night stand. I'm only sugar on Sunday, I'm leaving on Monday. Uit december 1968 zijn dit Tommy James en de Sondells.

0: Zo. Daar ben ik weer.
1: Oh, gezellig. Ja, dankjewel, chef. Fijn dat je er bent, maar als je het niet erg vindt, dan neem ik het gewoon weer over. U hoorde eerst Tommy James en de Shondells met Sugar on Sunday, gevolgd door een plaatje uit 1958, Sugar Pie en Pee Wee met Beautiful Love. Ja, en bij Beautiful Love moet ik uiteraard meteen aan mijn lieve vrouw denken, die vandaag jarig is. Hoogste tijd is om naar huis toe te gaan en met haar nog lekker even een glaasje prik te drinken. Ik dank u allen voor het luisteren en hopelijk bent u er volgende week ook weer bij. Nou, ik in ieder geval wel. En voor zometeen wens ik u een goede nacht en mooie dromen. Ik sluit af met een van de favoriete nummers van mijn geliefde, No Other Love van Joe Stafford. Nou, kijk even op de klok. Mocht er dan nog tijd over zijn, dan gooi je daar gewoon nog een heerlijk instrumentaal slaapdeuntje achteraan. Hoe dan ook, geniet ervan. En goodbye.
2: Goodbye.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de Britten proberen het schip sancties te omzeilen door onder een andere vlag te varen. De boot ligt nu vast aan de zuidkust bij Weymouth, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook de kapitein is aangehouden op verdenking van het overtreden van sancties. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelder.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
4: Je traagt je.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Visspeciaalzaak Van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark Van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

ogen dicht, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
2: Dit is de zomer van Breda.
1: Breda nu!

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Carnaval 2026 in Breda is over het algemeen goed verlopen, maar volgens de gemeente moet de voorbereiding voor een volgende editie eerder starten. Dat schrijft burgemeester Paul de Pla in een brief aan de gemeenteraad. De binnenstad blijft een uitdaging door grote bezoekersaantallen en beperkte ruimte. De gemeente heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen, zoals het tijdelijk afsluiten van toegangsstraten en een WhatsApp-kanaal voor bezoekersupdates. Volgens de evaluatie waren er ook positieve punten, zoals er een betere spreiding van bezoekers, verliep de samenwerking met ondernemers goed en is de toegankelijkheid verbeterd, onder andere met extra voorzieningen. Een belangrijk aandachtspunt is het vergunningsproces. De voorbereidingen begonnen te laat, wat leidde tot tijdsdruk en vertraging. De gemeente wil dit verbeteren, onder andere door het proces te digitaliseren. Daarnaast blijft de gemeente werken aan de spreiding van bezoekers, ook buiten de binnenstad, en komt er extra aandacht voor alcoholgebruik en toegankelijkheid. Visspeciaalzaak van Rene uit Oosterhout heeft de derde plaats behaald bij de haringprestatiewedstrijd tijdens de 63e Nationale Haringpartij op 22 juni in Breukelen. Het haringseizoen startte op 16 juni. Eigenaar Mark van Rene selecteerde samen met zijn team de haring in Scheveningen, waarbij vooral werd gelet op smaak, pekel en geur. De Nationale Haringpartij is een jaarlijks evenement waar visdetaillisten hun haring presenteren en met elkaar concurreren. Volgens Van Rene hoeven klanten niet te vrezen om mis te grijpen, doordat de inkoop wordt afgestemd op eerdere verkoopcijfers met een extra marge. De 19-jarige Naomi Geurink heeft zondag toch gezwommen voor het goede doel, ondanks het afgelasten van Swim to Fight Cancer in Breda. Door hevige regenval was zwemmen in de singles niet verantwoord. Naomi besloot daarop uit te wijken naar de Astertplas. Daar zwom zij voor haar opa, die is overleden aan kanker. Eerder deed ze al mee aan het evenement. In 2020 zwom ze als 13-jarige 500 meter. Dit jaar had ze zich intensief voorbereid en trainde ze meerdere keren per week. Na het afgelastingsbericht organiseerde ze samen met familie en vrienden een alternatief. Bij de Astertplas zwom ze alsnog haar afstand, aangemoedigd door supporters. Het werd een emotionele dag. Vooraf en na afloop waren er momenten van herinnering aan haar opa. Ondanks dat het officiële zwemonderdeel in de singles niet doorging, is het dit jaar in totaal bijna €360.000 opgehaald voor de strijd tegen kanker. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: ik het weer.
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda.